En daar was geweest Love Affair with Everlasting Love van die jaar 1968. Goeiemorgen, goeiemorgen op hierdie saterdagochtend. Jy is ingeskakel op 90.6 natuurlijk. Sam met my, Dewald, speel vir jou nu op saterdagochtend die lekkerste, die beste, die gouwe ouwes. Muziek van die 50s, die 60s en natuurlijk ook die 70s. Yes, the golden oldies, but the goodies. Ja, as ek sê, ek kan seker aangaan, ek kan liries raak daaroor, maar ek denk ek het nou genoeg gesê. You get the picture. Ja, keier vanmorgen sam met julle tot so raps voor 9 van 7 hier af, natuurlijk jou Saturday morning swap shop. Ek sien het raak al lekker vroeg in die oggend, raak het nou al lig, so jy kan nie meer verskoning hee van, ja, jy het verslaap vir die swap shop nie. Nee, jy moes al wakker gewees het, jy moet al opwees, die sonnetjie is al uit, ja, die stoelkreen en steen so bykie, ek probeer hier by die venster uitkyk, ek weet of al wolkies in die lig is of nou nie rarig nie, het lyk so half en half, sal man nou gevinnig buiten toe hardop en gaan seker maak, hoe lyk het daar. Ek weet nie wat gaan aan met die stoel vandag nie, hy is vreselik, krekelrig, ek weet nie, krenerig, ek sal nou hier die stoel change met die ander ene, dan hoef jy nie te hoor hoe ek hier sit en rond rits, nie, dis van al die stoel shuffles wat ons doen in die atelier, dis hoekom die stoel nie hou nie, want jy sit achter al die muziek, jy kan nie rarig wel, jy kan seker staan en dans, dis ook miskien ook my stoel nie so lekker is, en ons staan op die stoel en dans, maar dan sit jy hier so in die stoel, en jy wikkel jou achtersteef, en dis wat ons maar noem, een stoel shuffle, so ja, maar lekker muziek wat ook voorleef jou daar, so heerlijke muziek, ek sien altyd so uit na een saterdag, wanneer ek hier so in die atelier kan kom sit, ek moet sê saterdag en sondag, wanneer ek kan lekker kliphard muziek luister, en niemand kla nie, niemand mou nie, so ja, dit sal my lekker op een saterdagochtend, ek draai die volume hier so vol op, die dak vibreer, die dak bewe, ja, ek dink van die bier hier so in die gebouw mag daar klaar, maar hulle is nog in die veer, hulle is nog nie hier so nie, so ja, is altyd veel lekker so vroeg op een saterdagochtend, dan kan ek lekker kliphard muziek luister, en sommer saam sing ook, en ek hoop jy doen het daar by jou huis ook, kom ons gaan voort met nog lekker gauw ouwes, hierdie uit wat se jaar uitkom my, dit gaan wees uit 65 uit, dit is Billy Joe Royale, with Down in the Boondocks.

0: It's Never Let You Go right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Jy is ingeskakel op Super Saturday, saam met my Sarah Jane. Ek hou jou geselskap tot en met 9 uur toe. Dit is name, diere, dorpe. So hoe dit werk is, ek soek een naam, een dier, een dorp by jou met die letter L. As jy wil halsig voel of kreatief wil raak, kan jy vir my een liekie, een muziekgroep of een kunstenaar stuur wat met die letter begin. Op 062-344-5545 is die letter L verlang. So kom ons kyk hoe kreatief kan jy raak. Daar is nog so paar minute oor om jou antwoorde vir my in te stuur op 062-344-5545. Dis name diere dorpe. Die letter is L en ons gaan net hierna kyk waarmee jy voor een dag kan kom.
1: Geniet die dag met kleur, pret, lach en omgee op 24 September ten bate van 90.6 FM se Open Hands project by die veiling in Sasselburg. Toegang is nie bederfbare voedsel en die pretloop begin stiptelik om 9 uur. Daar sal springkastele, gesigverf, kunstenaars, poikiekos en pret vir die hele gesin wees. Vir meer inligting, WhatsApp Chanel by 078-915-9526 of besoek Open Hands se Facebookblad om in te skryf. Kom stap, hardloop of kuier saam. Elke tree maak 'n verskil, loop vir die pret en gee aan die wat minder het. Sien julle op braaidag!
2: Hey braaimaster, is jou vrieskas so leeg soos jou braaitang?

0: Dis Eloof, Biggie Chill, net op 90.6 FM Stereo. Boy, het huis voel, chill is een bykie op die saterdag, of sê, die chill gaan in nou kom, ek het net nog so 1 of 2 dingetjies om te doen. Wel, either way, lekker muziek vir jou pad op die saterdag. Met dit gesê, dit was name, Diere Dorpe. Ek het vir jou die letter L gegee, dankie vir die voorstel. Kom ons kyk, hoe kreatief kon jy raak? Linda sê, Leon Leipert, Lange Baan en Love Me Do. Well done, dankie, dankie Linda. En dan gekryf van Ina af, sy sê, Liam, Labeskagni, Lama, sy nog geen Lama gehad nie, Lijnsberg, en Lisa se klavier, en Lurika Raug. Well done, well done, well done. Susan sê, so Leonardo Leipert, Leeuwdoringstad, en jou lippe van Danny Smoke. Ach, well done, dankie Susan. Dan ek een ingekryf van Jules, hulle af, Morsar Jane, hoop het gaan goed, dit doen. Leanne, Lieben, Berg, Lintworm, Lintworm, oh, dit is baie goed. En dan Leeuwdoringstad, well done. En aan die leeuwloop, dis nogal baie kreatief een. Dan het ek een gekry van Magriet af. Leonard Leeuw Lichtenberg, Love is a Beautiful Song, Dave Mills. Well done Magriet, ek waardeer dit so. Mary Ann het hier so gesê, Leon Leipert Lichtenberg. Ok, ons baie Lichtenberg hier gekry, ek het nogal gedink, die dorp gaan so'n bietjie moeilik wees, sien nou nie. Christy sê, Lee Leipert Louis Strigard. Well done. Gerda sê, Linda, Liebenberg, Lichtenberg, Liewe Lulu. Ok, well done met Liewe Lulu. I appreciate all eniekie. Dan Maxie gesê, Leonie, Leeuwdoringstad, Leeuwloop, en Shanna Nassel terug vir jou. Vir jou ook, baie dankie. Piet en Gloria het een bykie keirgas, is een bietie keirgas, ek hoop hy het ook na my diere dorp is omgespeel. Al die pad van Kaapstad af, en ek hoop hulle keir ook lekker som, dankie vir die som keir. En dit is dit, baie dankie vir amal wat na my diere dorp is omgespeel het. Ek en jy speel weer na my diere dorp volgende week saterdag tussen 10 en 11 hier op Super Saturday, as jy lekker liekie of een lekker letter wil voorstel, is jy meer as welkom om dit te doen, dan speel ons jou letter volgende week saterdag, tussen 10 en 11, hier op Super Saturday, coming up, it's your song request hour, jou liekie versoekie, dis waar die liekie inkom, ek gaan een paar liekies met L vir jou speel, met het gesê, the local choice era pharmacy offers a wide range of products, with amazing specials running for the month of September. Listen to this, you can get Sinutab nasal spray, 10 mils, was 87 rand 95, now only 69 rand 95, save 18 rand. Visit the local choice era pharmacy today. At the corner of General Hartog and Asahai Street, Three Rivers, or you can call them on 016-423-6940.
1: Every day, we are reminded that behind every patient is a family, a story, and a life that matters. That's why at Midvale Private Hospital, we combine professional medical care with compassion, dedication, and a personal touch. It's how we've proudly cared for the Vaal community for 30 years. And while you're there, take a moment to relax in our welcoming coffee shop. Learn more about our services and facilities at www.mphmidvale.com. Midvale Private Hospital. 30 years of trusted care, one patient at a time.
2: Got a suspension about your car's performance? Feeling tired of unreliable service? Shift gears and head to Pit Pro Tire and Auto Center. From minor to major services, suspension repairs and diagnostics with cutting-edge tech, we steer you right, honest, fast and reliable. We're RMIAA approved and work with extended warranties. Find us at the corner of Helena Lochner and Boswell, SW1 Funnabel Park. Call 066-287-4966. Pit Pro Tire and Auto Center. Challenge the road.
3: Waar jy thuis voel, 90.6 FM Stereo.

0: That is a little Alphaville. Sounds like a mid to me, a whole mid. Just for you on the Vols, number one. Yeah. So we were telling you about those competitions. So yes, I picked one. And yes, I'm going to tell you all about those. Hey, Braai Masters. Is jouw friska so leeg soos jouw braaitang na een lang naweek? Dan splaas werf slachters in Meyerton jouw plek. En rechtdeur door die 24ste September is daar een kans om te wen hier so, saam met Daryl Grant op 90.6. Je ken hem ons vanaf maandag tot vrijdag van 12 tot 3 op 90.6. Vleismaandpak te waarde van, hou vast aan een kous of twee, vleismaandpak te waarde van R2,350 is daar vir iemand om te wen. En die 24ste gaan ons uitwen. Gaan ons uitvind wie dit gaan wen. Al wat jy moet doen is ons halfpad nou saamwerk met ons halfpad en stuur daai SMS. En hopelik sal jy die wenner wees die 24ste. SMS, begin jou SMS met plaaswerf en jou naam na 0623445545. Daar sê. Ha. Ek sal nie praat met my hieroor. Dis een groot prijs daar.
1: Dit is.
0: Huh?
1: Yes.
0: Een vleismaandpak te waarde van R2,350.
1: Dit kan werk.
0: Weet jy. Maak recht vir braaidag ook, braaikompetities, wendes, prijse, best dressed vir erfenisdag ook, en echte, traditionele, he's my favorite, Kerry Sosaties, want laatst het jy Kerry Sosaties gehad.
1: Te lang langs.
0: Ai, Mr. Lawyer, nou weet jy wat om te doen. Put yourself in the running now. Go for it!
2: Step into the ring of flavor at Knockout Pub and Grill, where your taste buds take the ultimate championship bout. Juicy ribs, sizzling steaks, yummy pizzas, crispy onion rings, mouth-watering schnitzel, and when you think you're done, bam! Delicious milkshakes and tasty ice cream for the knockout punch. Take a seat at the bar or be seated at our tables. Sing along, stay late, and soak up the vibe. Knockout Pub and Grill for Carnot Street, Funnabel Park. Check us out on Facebook or call 082-828-1823. Open Mondays to Saturdays, 9 till late. Attention electricians, contractors and DIY pros. Need top quality electrical supplies at unbeatable prices? Look no further than Sanctuary Electrical. From cables and circuit breakers to lighting and industrial gear, we've got it all. Stocking trusted brands like Schneider Electric, Synergy and Hellermann Titan, all under one roof. Shop online anytime at www.centuryelectrical.co.za. Fast, easy and delivered to your door. Or visit us at 24 Stanley Avenue Vereniging and corner Houtkop and Harrington Road, Duncanville for expert advice and the best deals. Century Electrical, delivering results exceeding expectations.
3: Waar jy thuis voel, 90.6 FM Stereo.

haar. Zij is altijd met haar rug naar mij gedraaid. Haar gezicht, zij geheim, en haar naam die moet ik raaien. Maar ik weet, ik ken die meisje waar haar staat.

zij schielijk om. En ik moet erkennen, ik was tot in mijn ziel verstomd. Je zoekt toch na mijn droomvrouw was voorbij. Want zij was toen

Op zijn kus, dat rotsen wat blank onder die maan. Je oor die volg mij, tot skaris weer lucht krijgt.

0: stof toe. Mijn maat, jij moet een bikkie samen met mij komen.
1: Welkom bij Baanbrekers op 90.6 FM Stereo.

0: Is die klip ver voor Kees die Parel, is een wonderlijke plek, net hier op in die valse tarieferstasie, 90.6 FM stereo, net voor hom was het Son op Boogie, en die waslap vastrap van die venterkies en die vatvas dansorkees. Nou, dan is Anne-Marie lekkerste, onthou om 8 uur is het tyd vir jou baanbrekers top 3, jy wil het nie mis nie, daar het verskuivings plaasgevind, so bly ingeskakel net daarvoor, as 'n bietjie stoomlijn, Bella en Dion Heeman, wat op pad is.
1: Adverteer jou product op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reële afspraak met een van ons consultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.
2: 90.6 FM Stereo, outside broadcasting units in your area.
3: Promote your business in the Vol with our mobile outside units. Whether it be a product launch, annual business events, store opening, awareness, or activation, receive a week's worth of advertising for your events and live crossings with our studio on the day. For more information and package options, call 0861-827-906 or contact us via our website 906fmstereo.com. 90.6 FM, where you feel at home.